un slow pour me voler ton sourire. Et tu flirtes avec lui.

0: De zwemclub Brederse Bruinvissen telt minder leden sinds hun verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Brederse Bruinvissen. Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit. De gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. 3/4 van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik. Oostende laat sinds deze week gratis GFT-bakjes aan huis leveren door vrijwilligers en stadsarbeiders. Groente, fruit en tuinafval moet vanaf oktober in heel Vlaanderen verplicht apart worden ingezameld. Oostende kiest voor bakjes om te vermijden dat meeuwen vuilniszakken openbreken. De bedeling loopt vertraging op door technische problemen, waardoor niet iedereen op tijd een bakje zal hebben. In de loop van oktober krijgt elke Oostendenaar een bakje. Tot dan kan het afval op de gewone manier worden aangeboren.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: weerbericht.
1: Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist, daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien en maximaal rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm.
2: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Welkom bij La Douce France.

0: De zwemclub Bredense Bruinvissen telt minder leden sinds hun verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Bredense Bruinvissen. De Blauwe Kruis van de kust in Oostende heeft financiële problemen. Vanaf oktober is er zelfs geen geld meer voor personeel en dierenvoeding. Nu vangen ze nog zo'n 70 dieren op met 9 medewerkers en 35 vrijwilligers. Maar er is elke maand tot 80.000 euro aan kosten. Het asiel is daarom een crowdfunding begonnen om de werking en de opvang van de dieren te kunnen voortzetten. Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit. De gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. 3/4 van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: weerbericht.
1: Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist, daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien en maximaal rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm.
0: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
6: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
7: Beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: weerbericht.
1: Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist, daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien en maximaal rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm.
2: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Olympische zwemclub Brederse Bruinvissen telt minder leden sinds hun verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Brederse Bruinvissen. Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit. De gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. 3/4 van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik. Oostende laat sinds deze week gratis GFT-bakjes aan huis leveren door vrijwilligers en stadsarbeiders. Groente, fruit en tuinafval moet vanaf oktober in heel Vlaanderen verplicht apart worden ingezameld. Oostende kiest voor bakjes om te vermijden dat meeuwen vuilniszakken openbreken. De bedeling loopt vertraging op door technische problemen, waardoor niet iedereen op tijd een bakje zal hebben. In de loop van oktober krijgt elke Oostendenaar een bakje. Tot dan kan het afval op de gewone manier worden aangeboren.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Dit is La Douce France.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindic Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
7: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
8: La douce France op B1.

0: uit de wereld.
1: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Médard in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
2: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
3: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe, of niet?
2: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar er zal nog wel wat moeite vergen.
3: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
2: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
1: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. Het brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. Een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
4: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen aan het trainen bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
1: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
0: V1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: weerbericht.
1: Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist, daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien en maximaal rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm.
2: La douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Welkom bij La Douce France.

0: zwemclub Bredense Bruinvissen telt minder leden sinds hun verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Bredense Bruinvissen. De Blauwe Kruis van de kust in Oostende heeft financiële problemen. Vanaf oktober is er zelfs geen geld meer voor personeel en dierenvoeding. Nu vangen ze nog zo'n 70 dieren op met 9 medewerkers en 35 vrijwilligers. Maar er is elke maand tot 80.000 euro aan kosten. Het asiel is daarom een crowdfunding begonnen om de werking en de opvang van de dieren te kunnen voortzetten. Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit. De gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. 3/4 van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
5: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
7: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Dit is La Douce France.

0: nieuws uit de wereld.
1: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim €18.000 zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna €12.000 per jaar. Nele Peters van Thomas More.
2: We houden rekening met de leefkosten, voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde strikte studiekosten en de ruime studiekosten. Dat is bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld of de cursussen die je betaalt, die dus verbonden zijn aan je opleiding. En de ruime studiekosten die houden verband met bijvoorbeeld het kot of het vervoer wanneer je een pendelstudent bent.
1: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen €6.000 per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen bijna €178 miljoen op hun spaarrekeningen staan. En als we alle VZW's erbij tellen waar de kerk mee verbonden is, gaat het in totaal zelfs om ruim 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin de 20. Zij worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Je hoort burgemeester Christophe Dazen.
3: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
1: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft The Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met renners communiceren via briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten. Dus zoeken ze alternatieven. En straks beginnen de vrouwen trouwens aan hun WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
0: Dit is La Douce France.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: La douce France.

0: Nieuws uit de wereld.
1: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
2: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het zesde middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
1: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewesten en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Het komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
3: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
1: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
0: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be.

0: mobiele energiehuis trekt dit najaar langs 4 Oostendse wijken met gratis en onafhankelijk advies over energie en renovatie. Vanaf vandaag is het te vinden aan de Bibliotheek Oostende, daarna volgen nog 3 andere plaatsen. Inwoners kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen over een energiefactuur, renovatie, verwarming, premies en leningen. Daarnaast zijn er ook 10 gratis infosessies over onder meer energie besparen en duurzaam wonen. Het mobiele energiehuis blijft tot eind november in Oostende. Oostende laat sinds deze week gratis GFT-bakjes aan huis leveren door vrijwilligers en stadsarbeiders. Groente, fruit en tuinafval moet vanaf oktober in heel Vlaanderen verplicht apart worden ingezameld. Oostende kiest voor bakjes om te vermijden dat meeuwen vuilniszakken openbreken. De bedeling loopt vertraging op door technische problemen, waardoor niet iedereen op tijd een bakje zal hebben. In de loop van oktober krijgt elke Oostendenaar een bakje. Tot dan kan het afval op de gewone manier worden aangeboren. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. Hij was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet dat hij Duits gezind was geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Utrecht.
1: Vanmiddag gaan zij toch opklaringen bij een graad of 19. En dan morgen nevel of mist om te beginnen. Daarna een zonnige dag en tot 22 graden. Maandag is bewolkt aan de kust met periodes van regen of buien en dan maximaal 20 graden. Dinsdag wordt zonnig en droog met temperaturen die oplopen naar 25 graden. Woensdag weer meer bewolking en dan volgt er in de namiddag regen, later met buien en 24 graden.
2: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op. Lenen kost ook geld.
5: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park. Tot op KVDO.
7: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
8: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: Rode Kruis aan de kust in Oostende heeft financiële problemen. Vanaf oktober is er zelfs geen geld meer voor personeel en dierenvoeding. Nu vangen ze nog zo'n 70 dieren op met 9 medewerkers en 35 vrijwilligers. Maar er is elke maand tot 80.000 euro aan kosten. Het asiel is daarom een crowdfunding begonnen om de werking en de opvang van de dieren te kunnen voortzetten. Het mobiele energiehuis trekt dit najaar langs 4 Oostendse wijken met gratis en onafhankelijk advies over energie en renovatie. Vanaf vandaag is het te vinden aan de Bibliotheek Oostende, daarna volgen nog 3 andere plaatsen. Inwoners kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen over een energiefactuur, renovatie, verwarming, premies en leningen. Daarnaast zijn er ook 10 gratis infosessies over onder meer energie besparen en duurzaam wonen. Het mobiele energiehuis blijft tot eind november in Oostende. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. Hij was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet dat hij Duits gezind was geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Weerbericht.
1: Vanmiddag gaan zij toch opklaringen bij een graad of 19. En dan morgen nevel of mist om te beginnen. Daarna een zonnige dag en tot 22 graden. Maandag is bewolkt aan de kust met periodes van regen of buien en dan maximaal 20 graden. Dinsdag wordt zonnig en droog met temperaturen die oplopen naar 25 graden. Woensdag weer meer bewolking en dan volgt er in de namiddag regen, later met buien en 24 graden.
0: Dit is La Douce France.

0: Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.

0: Taxi Otto, 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: nieuws uit de wereld.
1: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
2: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het 6e middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
1: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewest en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Het komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
3: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
1: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
0: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag gaan zij toch opklaringen bij een graad of 19. En dan morgen nevel of mist om te beginnen. Daarna een zonnige dag en tot 22 graden. Maandag is bewolkt aan de kust met periodes van regen of buien en dan maximaal 20 graden. Dinsdag wordt zonnig en droog met temperaturen die oplopen naar 25 graden. Woensdag weer meer bewolking en dan volgt er in de namiddag regen, later met buien en 24 graden.
0: La douce France op B1.

Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île.

0: ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindic Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: Olympische zwemclub Brederse Bruinvissen telt minder leden sinds hun verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Brederse Bruinvissen. De Blauwe Kruis van de kust in Oostende heeft financiële problemen. Vanaf oktober is er zelfs geen geld meer voor personeel en dierenvoeding. Nu vangen ze nog zo'n 70 dieren op met 9 medewerkers en 35 vrijwilligers. Maar er is elke maand tot 80.000 euro aan kosten. Het asiel is daarom een crowdfunding begonnen om de werking en de opvang van de dieren te kunnen voortzetten. Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit. De gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. 3/4 van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
5: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: uit de wereld.
1: Over een half uur komen de drie Vlaamse regeringspartijen opnieuw samen. N-VA, CD&V en Vooruit praten er dan opnieuw verder over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog één-op-één gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
1: Mogelijk wordt er de nacht doorgepraat. Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marijke Remijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
3: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
1: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Er zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in, mogelijk door een gaslek. In de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
0: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen via de B1-app.

شور فضلت.

un bonjour.

toujours faudra te retrouver.

notre impuissance à les aider. Et nos amours qui ont

Enjoy la douce France. B1.